0: Mijn liefste Jasmijnkie. Mijn liefste Jasmijnkie. Ooit tussen niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jij moest zwanger geworden het om en bij die tijd toe jy hier weg. Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
0: Haas die cherry. Namens Gloria. Dink ek smaak een bykie.
3: Sit hier wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die klap op pad naar jou toe.

toen Jacob met die engel geworsteld heeft. Luister naar die woorden, zoals dat hier die eeuwen teruggaan. Ik zal u niet laten gaan, nie, tenzij dat u mij ziet. Genesis 32, vers 26. Wat er volhardende vertrouwen in die macht en gewisse verlossing van God? Vrienden, die vraag vanochtend wat ik aan u moet beantwoorden. Als ik aan u geestelijk doe, heb ik aan u die vier van ons eerste liefde verloren? Heb ik aan u een familielid of een naastbestaande wat dood is in zonde en rebellie en een rebellie die nog God staan? Weet op die antwoord, geliefdes. Kom ons staan dan op en haast ons naar die fontein van die leven. Kom ons val aan zijn voeten neer, zoals die tsunamitische vrouw. Moenie hom los nie. Volhard en pleit bij hom. Hij zal ons niet in die steek laat nie. Hij zal naar ons huis te komen, die deur achter hom toesluit, en hij zal die asem van leven in die stil neusgange inblaas, en hij zal weer leven skink. Vrienden en heren, haar vertrouwen in die kracht van die man van God wordt in volle beloon. Haar kind leven weer. Je leest nou vers 31 naar 37. Wat een wonderlijke herontmoeting. Zo was die geloof van die tsunamitische vrouw. Christus, die groot levengever, heeft haar zin aan haar teruggegeven. Op diezelfde manier zal zijn getrouwe kinders beloond worden wanneer hij weer gaan komen bij zijn wederkomst. Dood sy angel gaan verloor en die graf beroep word van die oorwinning waarop hy op hierdie oomblik aanspraak gemaakt het. En dan, broeders en sisters, sal hy aan sy diensknechte, hulle kinders, hulle familielede, wat in hom gesterf het, terug besoor en hulle sal verewig by mekaar wees. Maar geliefde kinders van die Here, hierdie story is nog nie verby nie. Vertrouwen word nou beloon in 2 Konings 8 verse 1 deur 6. Jy lees dit daar in die gerieflikheid van die eie huisvriende. Ons kom hier die besonderste vrou weer teen. 4 hoofstukke later. Hierdie keer word haar geloof en vertrouwe in God opnieuw uitgedaag. God is nog nie klaar met haar nie. Nie heeltemal nie. Een ware vriendskap, een ware vertrouwensverhouding het ontwikkeld tussen haar en die man van God. 2 Konings 8 vers 1. En Elisa het met die vrou gespreek en gesê, maak jou klaar en vertrek. Jy met jou huisgesin en vertoef as vreemdelinge waar jy kan vertoef. Die Heere het jou geroep en die Heere, en onthou vriende, die Bijbel sê, want die Heere het al hongersnood geroep, wat ook vir 7 jaar oor die land gekom het. Sy besorgdheid oor hierdie vrou en haar familiese welstand is opreg. Haar vertrouwen in sy leiding is onwankelbaar. Sy oes nog steeds die soetvruchte van haar daad van welwillendheid teenoor die man van God. Vrienden en die Heere, menige huisgesinne wat sy deur teen 'n vreemdeling gesluit het, het boodskappers van God wat seëninge en hoop en vrede kon gebring het, van die hand gewys. Sy, hierdie tsunamitiese vrou, sy tel hem nie. Sy bevraagteken nie die oprechtheid van Elisa se versoek nie. Die vrou maak haar toe klaar om te doen volgens die woord van die man van God, sê vers 2. Alhoewel hy nie vir haar sê waarin om te gaan nie, het sy gegaan sonder om vrae te stel. Broeders en sisters, dis somtijds goed om nie vrae te stel nie. Die spreekwoord sê, doe net. Ook saam met oral, want die Bijbel sê, oral saam met Jesus kan ek veilig gaan. Psalm 91 geliefdes, want in die teenwoordigheid van die Allerhoogste is ons veilig. Oral waar hy lei, het hy alreeds die weg gebaan. Vrienden, die kernwoord, oral.

goeie goeie jare van my jong. Die jare toe kon ek sing jong. As ek begin sing het toe, dan huil almal jong. 4 minute voor die uur van 8. En hy sing vir ons, stel

0: Frans, jy laat my nou ver, dan gauw broer, jong. My man het die ding net zo getokken met sy kataar, jong. Hy was een rastaman. Hy het hom net zo gespeel, Grant. Mooi dag, Grant. Hey, jy maak het een mens, dan nou nie kan stil, sit die wip.
1: Dan sê Jan, ja, definitief, baie, baie dankie, dierbare, vir die boodskap, want ook deurgekom het. Kom ons kyk al, want is hier die telefoonlijne vir ons. Eden FM, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Morgen is die dierbare, hoe gaan het?
2: Ek sê nie, maak my lukke heugsel geen dag. Ek sê dat die maas uitkom, wat nou loog my lichaam.
1: Ja, nie, dierbare, ja, nie. Ek
2: sê dat het loog is, en sê my dag is. Maar toe waak jy, ek skoffel selfs my daas op plaat erbij. Mooi dag vir jou, hoor.
1: Dankie, sister, mooi dag daar so ook, hoor. Mooi dag. Daar sê, bye-bye. Daar sê, dis onze luisteraars wat so lekker saam met ons gesjans, lieve luisteraars. Ja, nee, definitief, lieve luisteraars. Dit was die oproep daar so op ons telefoonlijn 044-44-0831. En dit is so amper so 11 minute voor die uur van... voor die uur van 10 uur. En dis amper alweer groetheid van my kant af. Kan u dit glo? Dis amper groetheid van my kant af. Maar kom ons kyk al wat... het ek saamgebring, liewe luisteraars. Ek weet nie, waar is hy saak nou, liewe luisteraars. Ja, ek moet, ek dink ek gaan hierdie saak speel. Ja, ek moet hierdie saak speel. Maar, kom eens kyk gauw. Ja, kom eens kyk gauw of het hierdie saak is. Ja, liewe luisteraars. Nee, nie die saak nie. Ja, ek dink, ek gaan hierdie enetjie speel, liewe luisteraars, nee. 0605052693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry, die laaste paar minute. En dan moet ek ongelukkig groet. So ja, definitief. En dan skakel ek sommer dadelijk oor na ons span by Mr. Meat. Jason Stanley, Sarissa Botha daar. So, Eden FM, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Grant.
1: Morgen, dierbare. Hoe gaan het?
3: Goed, dankie. Dit is Auntie Mary Moorman van Mosselbaai.
1: Sister Mary, Grant, hoe gaan het?
3: Het gaan goed, dankie.
1: Prachtig, sister, prachtig.
3: Grant, deurgedra.
1: Oeh, ja.
3: En ek was blij om jou stem te hoor, ja, Grant. Sister. Jy is altyd zo opgewekt.
1: Ja,
3: en jy maak te oogend die ouwe mense te dag moet die lang arm, so jy te speel.
1: Dankie, sister,
3: en
1: dankie.
3: Jare. Maar vanmorgen wil ek vir Delia, van Riversdal, sê Delia, ek hoop jy geniet so dag in die geboortedag van jou. Mag net die goedheid en die gins van die Heere oor jou lewe wees. Delia, weet jy, jy is so'n lieflike mens, jy is altyd daar familie wat vir jaar op boodskappe in te stuur van siektes en dood. En vanmorgen wil ek die eer aan die Heere geef vir jou prachtige gesindheid wat jy het. Delia, dit kom van myself, my kinders, my kleinkinders, my achterkleinkinders,
1: yes,
3: as ook die hele Hubbardsduilers.
1: Prachtig.
3: Delia, ek groe daar aan, dit is my Larine en haar kinders wat ook familie is van jou, en dan nou netie en haar kinders,
1: ja.
3: En het kom ook van my sister Dorothy. Een mooie dagje vir jou, Delia, en baie dankie, Grant.
1: Dankie, sister.
3: Prachtige gezindheid op die radio.
1: Dankie, sister.
3: Man, jy maak het volgend volgend.
1: Dankie, sister, wat mooie dag.
3: Jy maak het, brother, jy maak het.
1: Hier kom nog een saak, sister. Dankie, wat mooie dag.
3: Mooie dagje vir jou,
1: dankie,
3: Grant.
1: Dankie, dierbare, bye-bye. Dankie, dis ons luisteraars wat so lekker saam met ons is. Iedereen heeft een goeie middag, morgen.
4: Goeiemorgen, Gasperkie.
1: Oh, Lintie, hoe gaan het, sister?
4: Ach, liefde, my bro. Ik wil gewoon net weer iets van praten, blijf.
1: Oké, okay, ik luister.
4: En wat moet je voor kerst, wat haar paas is begraven.
1: Dat
4: die paas veilig is geweest, en die jaren is anders. En dan wil ik ook zeggen, wat is een mooie dag, hè, voor jou, allemaal.
1: Yes.
4: Dank je, Rasburg. Ik ben trots op jou, mijn broer. Voor ogen laat je mij recht. Gewoon daar zeg maar gaten te gaan
1: wachten. Daar zei Lintie bij. Dank je. Mooie dag voor
4: bye
1: jou.
4: Bye-bye, mijn kat. Liefde, bye-bye.
1: Bye-bye. Daar zei dus Lintie wat zo lekker samen met ons gesjaals.
5: Ik zei, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Hartelike goeiemorgen, Grant.
1: Hallo, sister Gaiti. Ek
6: ben oor dat vinnig hardloop van die wasgoedlijn af in die huis in.
1: Ja.
6: Want ek hoor langsaan by die bieren jou stem. Man, toe kan ek vir hierdie kortbeentjies nie genoeg sê, draai my, had ek een paar laaste minute van krant kan luister.
1: Ja.
6: Mooi dag en baie dankie.
1: Dankie, sister. Kan
6: jou welkom, altijd lekker lachen.
1: Dankie,
6: laat ons
1: baren.
6: Altijd goed voel.
1: Ja,
6: mooi
1: ja,
6: dag,
1: je
6: hoort tot ziens en een mooi naweek vir jou.
1: Dankie, sister. Kijk
6: die neus na.
7: Hi, morgen, krant.
1: Morgen, die baren.
7: Jy noem het omtrent nog een skoffer. Ek en nou Denzel en nou Figile, nee maar jy moet een mooie en een lieflike dag het. Ja, ek is blij om weer jou stem te kan hoor.
1: Ou
7: Graan, mooi dag.
8: Morgen aan jou Lintie, morgen, hoop het gaan goed. Kavoeks is ingehak, ingeskakel. Ons praat maar vanavond party time. Ek wacht vir jou party time.
1: Dan sê jy, lieve luisteraars, voor ek tot sien sê, moet ek hierdie lied inspeel. Oh, Stofpad 5, die Progressive Dance Band. En hulle sing vir ons, On My Own. Nou moet ons tot ruste kom. Oh, die dansbaan is oop. Rasper is op die vloer. Pen rechop, jongen.

grand kommentator Rasper Mjalter. Horinkie Steady Beer Damens. Sê ek wie tot ziens tot de volgende keer toe. Tot volgende week toe. Dis in die ure van 10 en 1. Let die na Jason Stanley en Sarissa Botha. Rechtstreeks aan vanaf Mr. Median George. Tot ziens tot de volgende keer toe. Dieselfde tijd, dieselfde plek. Tot ziens.

Dat is Joost van de Paradijs, dat is Iden FM. Goedendag en bij welkom. Lekker om samen je te gaan kennen. Hier op je zenders van Iden FM, Joost van de Paradijs. Ik is Jason Stanley in jouw gezelschap. Het is een 10 in ook

0: man.
1: Bona jo. It's Olivia.
0: Batini bona.
2: Dans een baba, lekker klanken hier op Eden FM. Jouw stem in het paradijs. En ik hoop je daarin geniet. Cash content. En dat is allemaal wat je doet hier zo bij Mr. Meat. Jij komt en kijkt van jullie speciale dingen waar je meer kan doen met jouw cash content. 0605052693. Kom kijken samen met ons. Wie is deel van onze uitzending vandaag hier vanaf Mr. Meat aan de Haiki. En kom, wees deel van ons aanbiedingen.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.

0: Jarrell Price es un young man, say so. Es un young man.
1: En Carpe Diem span in Kinneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sang met Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

jarenlang gekier, voor ik val van die amateur, denk jullie daarom nog aan mij? Denk jullie daarom nog aan mij? Daar op het gras van Oud-Koetsenburg, en mis zoete de joge drie, na een maat die moet een springbok drie, denk je daarom nog aan mij? Daar is een koning en zijn glaspaleis, een belangrijke man, hij bal zo graag zijn vuist. Hij regeer en hij dicteer, hij kan loei wie hij wil, al maakt het zeer. Denk jullie daarom nog aan mij? Als een vreander zo slecht zijn, mag ik jou nu weer vertellen, jij is niet groter als die spel, denk jullie daarom nog aan mij? Denk jullie daarom nog aan mij? En jullie mij nog niet vergeten, stier toch goed aan mij is goed, frukken, moffen, o Jan Boel, denk jullie daarom nog aan mij?

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.